En dat was natuurlijk in Every Star, Nathaniel en Joe Niemann. Jouw plaatselijke kunstenaars, briljante talenten en ja, wonderlijk om hulle ook hier zo op ons radio te kan speel. Ja, fantastische muziek. Kom ons gaan aan en In My Blood. Ja, hulle sê so, ne? In My Blood, The Scare, or The Core, The Core, The Score, The Score, soiets van die aard, ja. Nee, ek dink is The Score, In My Blood. Ja, baie dankie vir Zara, wat kom keier het, ja. Ja, sy het gauw vinnig hier kom inloer. Dankie, Zara.

Ja, zo'n beetje niet meer commentaar. Ja, die ongelukkige, die dood van die Amerikaanse persoonlijkheid wat allemaal tot die wereld tot stilstand gehad het, nadat hulle om gedood het, doodgeskiet het. Ja, dit is nou redelijk stil, nee. Ek denk alles word nou maar oorheers met die straat van Hormuz en ja, alles is nou stadig, alles is nou word nou blameer. Eers was dit COVID en toe is dit en toe is dit en ja, nou is natuurlijk alles straat van Hormuz, alles is nou die olie en niks kan nou gebeur nie. Ek weet of julle dit ervaar nie, maar ek ervaar dit die laaste tydjie vooral enig iets wat nou niks met olie te doen het nie, of met die skepe in Hormuz. Ja, so, jy weet, daar is nie voorraad nie, daar ons kan nie het kry nie, die skepe, ja, nou wil ek myself, ja, ek weet nie, dit, mens kan seker nou verskonings kry, jy kan seker nou maar sê, maar dis omdat die boot nou nie deur Hormuz gekom het nie, Hormuz een bietjie vinniger gerei het, gevaar het, toe jy daar kan deurkom. Ja, alles is nou, dis so een ripple effect, nou, of dit nou rarig waar, as gevolg van die olie bedrijf is, daar uit Hormuz uit, die sal ek nou nie weet nie, die sal ek nou nie veel kan sê nie, ek is nou nie een kundige op daai gebied nie, maar ja, wat ek ook nou het wel gesê, die enige kommentaar wat hier my uitgesprek word, is nie noodwendig die kommentaar van jou stasie nie. Jacques Losgelaat, jy speel met my gevoelens. MUZIEK.

0: En dit natuurlijk Jaco Losgela daar met Jy speel met my gevoelens. Ja, om te kom na die commentaar wat ek gelever het, Jaco, wat natuurlijk in die assessie doodgeskiet is. Met betek keer verwacht my is dat so iets wat gebeurd is, en wel een paar maanden terug gebeurd, dat dit mense saamtrek, maar ek dink met die persoon of politicus, dink ek betek keer word dit eerder verdeeldheid. As ek nou maar dink aan toe prinses Diana oorlede is, het dit die wereld eindelijk in een groter mate as die COVID tot stilstand gebring het en verenig het. Ek dink mense tot vandag toe nog rou oor haar dood, maar toe Kurt geskiet is in Amerika, het dit ja, nie noodwendig mense by mekaar gebring nie, maar dit het dink ek meer verdeeldheid gebring. Ja, dit is nou maar my opinie. Ja, het is altijd hartseer dat so'n persoon wat volgens my of jou of die volgende persoon se opinie daar die waarheid gepraat het, is daar ook toch nou maar mense wat verdeeldheid probeer saai met soeits.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tijd is 6:53. En ons gaan sê weer kyk ons wat aangaan in ons nuussake en net dan weer daarna, dan gaan ons net weer kyk wat aangaan in ons weer. Kom ons beweeg aan met nog een stukje muziek. Baie dankie vir allemaal wat saam kuier, ook in elk geval. Daar is hier een paar mense wat saam met ons kuier. En ja, my besoekerkie, ja, my besoekerkie is alweer huis toe. So ja, altijd lekker om so'n viervoetige baba besoeker te hê. Peggy Sue, Buddy Holly.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardewarewinkel. Jouw instop hardeware.
2: Speel jouw stasie.
3: Bieke Engels, Bieke Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
2: Jouw stasie.
3: Jouw stasie.

0: Jy kan nou die jouwstas en buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.
2: Jou stasie.

CFM Nice. Goedemiddag, goedemorgen. Er is op die kop 4 uur in de State View Nice op RTCFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Hartelijk goedemiddag en baie welkom. Is ons skakel bij die programma Huiswaarts Sommerdijn. Ik vat jou huis toe hier op jou gunsteling radio. Vanmiddag 3 radiostaties. Ons is rechtstreeks op Harties FM. Hier waar dingen anders gedaan worden dan het ons ook die zenders van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio, waar hier die uitzending herleid wordt. En ja, gisteren dan dank je daar aan Wimpie, wat voor mij ingestaan had. Ongelukkig daar heb ik zo'n beetje problemen gehad en kon niet gisteren die programma doen. Maar bye bye, dank je Wimpie. Ik waardeer het dat jij op die ingeving van die oomblik bereid was om mij uit te helpen, mijn vriend. Ons waardeer het. Ik hoop je het van Wimpie geniet gistermiddag daar in Huiswaarts Sommerdijn. Maar ja, ik is terug hier in ons kuis saam voor die rest van die week. Elke weeksdag tussen 4 en 7 in die programma Huiswaarts Sommerdijn. Omdat we ons gereelde bijdragen om 4:30 vanmiddag, het is dinsdag, dat betekent is woordraaitijd. Als net hierdie maand, waren ons nu, is juni maand, dinsdag en donderdag is daar woordraai. Ons, het is een beetje afgeskaal, ons gaan iets anders proberen doen binnenkort, en die volgende maand of wat, en die andere tijd geleven. Maar ja, baie dankie voor die saamkeer, omdat jouw communicatie met mij, baie welkom op 061-511-2602. En ja, dat is hoe het werk vandaag. En dan het ons vanmiddag om 5:00 weer voor jou nieuws. Net aan na jou, streeks weer. En dan actualiteit natuurlijk hier om 4:45 sekant, net na die handelsbreek. Of internet na, ja, net na die handelsbreek. Nieuwsfocus. En dan kijk je naar die verkeer. En dan sportnieuws om 5:30. Dan het ons kutsverzoeken om 5:45. En jou finale nieuwsbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Zo heel wat muziek vandaag, maar ook bij en heel wat actualiteit, sport en natuurlijk weer en verkeer. Ons breng je op hoogte van die weerzaken. Gepraat van die weer, ons gaan net na 5 kijken naar jou streeks weer, net na 6 vanavond, jou nationale weer en reizigers weervoorspelling. Maar kom ons kijk eens wat sê iTraffic van die verkeer. Wat gaan aan op Zuid-Afrikaanse paaie?

En dan natuurlijk, als jij in enige provincie blij, natuurlijk ons doen gewoonlijk het ons, kijk ons naar die KwaZulu-Natal, Weskaap, as ook natuurlijk Gauteng en Noordwes. Een probleem in Kaapstad het ons zo pas gekry op die N1 uitgaande, dus in de oostelijke richting, die R60. Stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande, net na die R60. Die linkerskouer van die pad, lyk dit vir my, is gesluit daar. En ry maar net versigtig in daardie area. Ook een stilstaande voertuig in die Kaap op die N2 ingaande. Dit is in die westelike richting. Daar by de Beersweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. In Gauteng, die N1 Danieuwberg snelweg. Dit is in de suidelike richting, die afrit vanaf die N1. Hulle noem het collectors, nee? Dit is hoe dit bekend staan. Daar is een stilstaande voertuig daar op die N1 Suid by Etterburyweg. Dan op die R24, Gululies Wisselaar. Die afrit by die N3. Ek sê net geweet, dit is die R24, Gululies Wisselaar. Die afrit by die N3, stilstaande voertuig daar op die R24 Wes, net na die Gululies Wisselaar.

0: ook die in die westelijke voorbijgang hier in Gauteng. Afrit bij Rivonia. Stilstaande voertuig op die in Noord, daar bij Rivonia. Benoelijk het mij, dus al wat gerapporteerd wordt in termen van verkeersproblemen. Als jij van enig iets weet of je wordt ingelicht of kom op een situatie af, laat weet ons op 061-511-2602. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna die muziek van Marshall Hein.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: het is dan ons voordraai spelletjie. Ik was een beetje naar een deelnemer vandaag, kan je geloven. Dat maakt niet zaken, nee. Ons volgende keer weer beurs weer. Baie dankie aan Roosie Marie van Bloemfontein, wat samengespeeld het vanmiddag. En ze zijn die woord wat ons zoek vanmiddag is natuurlijk vrede. Want dat dan die eerste liedje wat ons geluisterd het, Wijnand Strijd om zijn Bosveld vrede. En dan die tweede liedje was die groep vrede, met die naam van die liedje natuurlijk die son. En nou gaan ons komen bij ons laatste liedje, maar wel gedaan aan jou, Roosie Marie, is ons winnaar vandaag. Een woorddraai. Ik ga voor jou speel, maar je baan graag hoor. Als je een keer zit van muziek, kan ik voor jou jouw liedje van Keerse speel net na die 5 uur nieuws vandaag. Als we praten van nieuws, ons volgende nieuwsbulletin is om 5 uur. En net daarna is het tijd verstreeks weer. Ons kijken ook naar actualiteit om 4:15. Die nietste en die meest belangrijke nieuwszaken van die dag. Om 5:30 vanmiddag ook sportnieuws. Dit is ons laatste liedje in vandaagse woorddraai. Innocent Frana met Gee My Vrede.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Onze dag luisterde naar die prachtige in van Pussycat, Wet Day in September. En het voert het weer niet mee met bel, bel, bel. Nou is het tijd weer, kijk hier naar die verkeer. Ons kijk gewoon bij Pai aangaan. En ons maken het rijkje in Gauteng met behulp van iTraffic. Kom ons kijk gewoon die in twee zuidelijke voorbijgang. In de westelijke richting is die afrit van een Klipreveerstraat. Die Klipreveerweg, die R556. Stilstaande voertuig daar op de N12 West. Daarbij die afrit van een Klipreveer, die schouder van die pad is wel toe. Onthou ook die N12 westelijke voorbijgang, anders bekend als die Marokka of Marokka voorbijgang. En dit is daar in de westelijke richting. Daar was ongeluk daar op die N12 West, daar bij Marokka voorbijgang. So rij voorzichtig daar, en die drie banen is tans gesluit. Ook in Gauteng, die N3 zuidelijke afrit bij Van Buren. Ik zeg alweer, is die N3 zuidelijke afrit bij Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, daar bij Van Buren. Ons wil in Natal die N3 Zuid afrit bij, of vanaf Cato Ridge moet ik zeggen. Dus die afrit vanaf die Cato Ridge engine instop. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid. Net na die afrit vanaf Cato Ridge. Die rechterskouwer van die pad is gesluit. Dan is daar berichtgeving van baie rook. Ik weet niet of daar een veldbrand is nie. Dus die N2 Zuid afrit vanaf Umhlanga. Baie rook daar op die pad. Op die N2 Zuid daarbij die afrit vanaf Umhlanga. Rij voorzichtig daar. Dus die M41 Zuid. Die linkerbaan is reeds gesluit. Maar nou is het al wat die verkeer aan betref. Ons kijk weer een beetje later naar die verkeer. Dat is 3 minuten weg van Nieuwstijd. Hier is Pieter Mercatu met Swipe Rechts.
1: Hallo vrienden, Pieter Mercatu hier. En jij luister Harties FM. Die radiostasie waar ons dit anders doen.

Hoe zakelijk van je belangrijkste nieuws. Kom eens kijken hoe vinnig naar die situatie met die natuurlijk ons handelsnieuws is, jouw wisselkoersen en die prijzen van die verschillende hulpbronnen.

prijs van die rand tegen die dollar. Stans, wat is dan die wisselkoers? R16,23. Die randse verhandeling tegen die Britse pond is op R21,86. Die rand tegen die euro is stans op R18,89. En die prijs van goud op die stadium $4,493.39 per vat. Die prijs van Brent 3 olie nou op die oomblik is $95.15 per vat. Dan de einde van jou nieuws om 5 uur. Volgende volledige en finale nieuwsbulletin van die dag en nieuws samenvatting van die dag is om 6 uur vanavond.

Al steeds om te kijken naar die weersituatie. Dus je temperaturen van morgen, je minimums en maximums. En dat is natuurlijk je nationale weerverslag. Aan ons verschaft hier die Zuid-Afrikaanse weerdienst. Als ons vandaag die weerkaart kijkt, Hartbeespoort, morgen woensdag die 3 juni, het ons een minimum van 7 en een maximum van 22. En is hoofdzakelijk gedeeltelijk bewolkt hier in Hartbeespoort. Pretoria, morgen 8, maximum 20. Dan Johannesburg, 7, maximum 21. Kaapstad, morgen 14, maximum 18, gedeeltelijk bewolkt. En Durban, 16, maximum 24, gedeeltelijk bewolkt. Bloemfontein, gedeeltelijk bewolkt de dag ook in Bloemfontein, 5, minimum 20, maximum. Polokwane, 5, 22. Dan Upington, dus natuurlijk.

0: Ik Abingdon en in Noord-Kaap 12 minimum, 20 maximum. Gedeeltelijk bewolkt in Port Elizabeth, reënweer wat daar voorspeld wordt. Daar in Port Elizabeth 16 minimum, 18 maximum. En dan Oost-Londen een minimum van 16 en een maximum van 19. Hoofdzakelijk reën en donderbuien. Als ons vannacht net kijkt naar die kaart, die weerkaart voor Brackenfell. Ons luisteraars van jouw statie moren daar een minimum van 8. En ieder, ja, dat lijkt toch ongeveer 11 verhaal op een stadium. Morgenochtend 11 minimum en een maximum van 17. Hoofdzakelijk bewolkte dag in Brackenfell. Dan Riebeek West ook morgenochtend 10 graden en een maximum van 18 met hoofdzakelijk bewolkte weer daar in Riebeek West. Al is dan al wat ons weer aan betreft. Er is jouw reizigers weer in Nationale Weer hier op jou gunsteling radiostasie. Ons neem gauw vinnige handelsbreek, daarna die klanke van The Sweet.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Die muziek van Redbone daar geweest. Groet uit nou vir my hier op jou gunsteling radio. Dit was en dis die einde van Huiswaarts aan Madain vir die maandag die 2 juni. Ons maak morgen weer so, gewone tyd 4 tot 7 op jou gunsteling radio, hoewel ek weer saam jou kuier van 3 uur af morgenmiddag in my deel van Midday Magic. Nietemin, baie dankie vir jou saamkuier en al die lekker boodskapies. Waardeer het, ek hoop jy gaan een wonderlijke dinsdag aand hê. En een heerlijke nacht is vir jou, prachtige woensdag, morgen is klein saterdag. Kan jy groeie tyd gaan soe gauw om, morgen die 3 juni al reeds. En ja, nou morgenochtend natuurlijk die ontbijtskonferens saam met Wimpie Botha om 6 uur. Vanavond 7 uur, Dewald Maritz met pad langs. Ek kuier saam met jou tot om 10 uur vanavond. Kyk of jy nie saam met hom kan kuier nie. Skakel gerus in.

0: En de jaren 60 jaren wat bij goed gedurend voor mezelf in een groep wat goed gedurend was CCR of Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Dit zal die liggie wees waarmee ons uitspeel vanavond net na die handelsbreek. Maar van nou ga ik je groet tot morgenmiddag om 3:00. Van mijn kant af tot dan, mooi blij en lekker slaap.
1: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
2: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150,000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance. Jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
2: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
2: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
2: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
2: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
2: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: mijn familie te waarderen. Herinner mij.
1: 444.jouwstatie.net. Jouw statie, waar jij zaak maakt.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou